0: tweede helft nam zowaar Kaapverdië het initiatief. En het lukte ook nog om de gelijkmaker te scoren. Intussen zit de reguliere speeltijd erop en dus krijgen we verlengingen. Het is dus een moeilijke avond voor Messi en co. Gisteravond plaatste Egypte zich al voor de achtste finales ten koste.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. De tijdloze live.
0: Om de gelijkmaker te scoren. Intussen zit de reguliere speeltijd erop en dus krijgen we verlengingen. Het is dus een

0: De Tijdloze live.
1: Voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is. En dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als we op zijn minst nog één ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
2: Het weer nog, het blijft droog vannacht, minimaal rond 16 graden. En overdag wordt het opnieuw zonnig en ook zacht, temperaturen tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd op vrtnieuws.be. De wedstrijd van Argentinië tegen Kaapverdië kan je ook live volgen in de Sporza-app.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbasissen in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van een Britse denktank, het International Institute for Strategic Studies. Zij onderzochten het. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing en de plaats van de incidenten. De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn vrijdagavond getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. Het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just Married stond erop. En in Madison Square Garden vond de ceremonie ook plaats. Beelden daarvan zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op het WK voetbal gaat Argentinië door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië had nog wel enkele kansen, maar kon uiteindelijk niet meer gelijk maken. Kaapverdië eruit, wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië.
3: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback.

0: De Tijdloze live.
1: De WK voetbalnieuws vind je in de app van Sporza.
2: De Tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het
2: is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart intussen terug naar zijn thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. Er zijn al zo'n 30 minuten gespeeld en Colombia staat 1-0 voor. En Argentinië gaat door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië er dus uit, maar wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen onze Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer. Dat zei hij op een persconferentie gisteravond.
3: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is. En dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. En als op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
2: De komende uren is het droog en minimaal rond 16 graden. Overdag.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, RTL Nieuws met Matthijs Bijnens. Steeds meer vrouwen bekleden middenmanagementfuncties bij de Vlaamse overheid. Het aandeel vrouwen in zulke functies is gestegen tot 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Bij de topfuncties is het aandeel van de vrouwelijke bazen wel gedaald naar net geen 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met streefcijfers rond diversiteit om er zo voor te zorgen dat het personeelsbestand de samenleving weerspiegelt. Voor middenmanagementfuncties lukt dat goed, maar bij de topfuncties is het aandeel van vrouwen dus nog te laag. In de Oekraïnse stad Sumy zijn gisterenavond zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval met glijbommen. Er raakten ook 27 mensen gewond. Er werden meerdere appartementsgebouwen en winkels in het centrum van de stad geraakt. Bij de slachtoffers zijn een kind van 5 en haar moeder. Mogelijk liggen er ook nog meer mensen onder het puin. De afgelopen nachten voerde Rusland meerdere zware aanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. En het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just TNT Married stond er. TNT voor Taylor en Travis. De ceremonie vond ook plaats in Madison Square Garden. Beelden zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden er ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. En we zitten intussen in de 69e minuut. Colombia staat 1-0 voor. Eerder vannacht schakelde Argentinië Kaapverdië uit. Dat kostte veel moeite en lukte pas in de verlengingen voor de regerende wereldkampioen. 3-2 werd het uiteindelijk. Het weer nog, de komende uren is het droog en minimaal rond 16 graden. En dan krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 27 graden. Ook zondag wordt het mooi en zonnig met maximaal tot 25 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer lees je altijd op vrtnieuws.be. Het WK voetbal kan je live volgen in de Sporza-app.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: De tijdloze live.

Exactamente.

0: Tijdloze. Het is 6 uur. Goedemorgen. Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen in het zwart gekleed zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2645. Er vielen ook ruim 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk aangekondigd werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Zo net heeft Colombia met 1-0 gewonnen tegen Ghana. Eerder vannacht kon Kaapverdië wereldkampioen Argentinië tot verlengingen dwingen, maar toch verloren de Kaapverdiërs met 3-2. Ook Egypte gaat door naar de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Australië stond het na verlengingen 1-1 en Egypte haalde het daarna in de strafschoppen met 4-2. Het wordt vandaag zonnig weer met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. We halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze.
0: Niet kapot te krijgen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen moimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

Yeah.

0: De tijdloze. Het is 7:00. Goedemorgen. Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om er bosbranden te helpen blussen. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om het vuur te helpen blussen en om de bevolking bij te staan bij andere problemen. Er zijn nu al hevige branden in het centrum van Portugal en ook andere gebieden lopen risico, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
1: Het risico is bijzonder groot, maar in Noord-Portugal zijn er momenteel nog enkel een paar beperkte bosbrandjes. Centraal-Portugal zijn er hele zware bosbranden aan de gang, maar voor het noorden is dat nog niet het geval. De verwachting is wel dat die de komende uren of dagen waarschijnlijk jammer genoeg gaan ontstaan.
0: Bij de bosbranden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te helpen blussen. En ook in Catalonië in het noordoosten van Spanje woeden nog altijd bosbranden. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, ja, de Argentijnen hadden het onverwacht toch heel moeilijk.
2: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2. En daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
0: Dankjewel, Olivier. Het wordt vandaag zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. En tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het weer een paar graden warmer.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: De tijdloze live.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 70.

0: Brokenbeen in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KVC. Beweegt met

0: kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
6: De Belgische brandweer gaat helpen in Portugal. Want daar woeden nog altijd bosbranden. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om te helpen blussen en de bevolking te helpen met andere problemen, zegt brandweerman Michael de Nijs.
7: Het is zo dat zij ingezet worden voor natuurbranden. Dat is het hoofddoel uiteraard. Daarnaast zijn zij volledig operationeel beschikbaar en kunnen zij indien nodig ook tussenkomen voor bijvoorbeeld een woningbrand of een verkeersongeval met geknelden, reddingen in de bergen, allerhande. Maar het hoofddoel is bijstand bij bosbranden.
6: Bij die branden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd intussen aan Spanje en Marokko. In Spanje woeden er intussen ook nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. De grootste brand daar zou veroorzaakt zijn door een slijpschijf bij werken. Eén man is opgepakt. En ook in het zuiden van Frankrijk is de brandweer nog natuurbranden aan het blussen. De meeste zijn daar wel onder controle. Taylor Swift en Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop te lezen was dat de zangeres en voetbalplayer getrouwd zijn. Volgens de Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. En de laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, de Argentijnen hadden het wel heel moeilijk.
8: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en co. moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbal. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2 en daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
6: Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week nog iets warmer.
0: De tijdloze.
5: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
9: Dit zijn de woorden van Roger Daltrey van The Who. Leef voor vandaag, plan voor morgen. Zoek de balans tussen genieten van het heden en het verantwoordelijk zijn voor de toekomst. Dit zijn heel mooie woorden van deze meneer Daltrey. Want inderdaad, je leeft voor vandaag, maar je plant weer voor morgen. Dat is een levenswijsheid waar niemand iets kan tegen hebben. Ik zou zeggen, ik ben het volledig met meneer Roger Daltrey eens.
5: Tijdloze tegelwijsheid.
9: Ingeblikt.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Welke Haagse rockgroep scoorde in 1973 een wereldhit met het nummer Radar Love? A. Shocking Blue. B. Q65. Of C. Golden Earring.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is C. Golden Earring. Uiteraard.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: De tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Meti Market.
2: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
6: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
7: De Belgische brandweer gaat helpen in Portugal. Want daar woeden nog altijd hevige bosbranden. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om te helpen blussen, zegt brandweerman Michael de Nijs.
8: Wij sturen vanaf vandaag een eerste ploeg van 5 mensen naar daar in bijstand in Noord-Portugal. Die ploeg wordt opnieuw afgelost volgende zaterdag en zo gaat dat door tot half september. En dan hebben wij een tweede operationele ploeg die in centraal Portugal, meer bepaald in Penela, actief zal zijn. En die missie start normaal gezien half augustus tot eind september.
7: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. In Spanje woeden er intussen nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. Taylor Swift en Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop te lezen was dat de zangeres en voetbalplayer getrouwd zijn. Er waren ook veel fans.
9: Taylor Swift, we're so excited to be Swifties for this long. And
10: she's relatable, Travis is relatable. So a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
7: Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij stierf ruim 4 maanden geleden na een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Hij was 86. Normaal zou hij in maart begraven worden, maar dat werd door de oorlog uitgesteld. Vandaag zijn al duizenden gelovigen de kist gaan groeten in hoofdstad Teheran. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finales bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaap Verdië. Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. En onze nationale basketmannen, de Belgian Lions, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. Ze verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor dat WK. Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week nog iets warmer.
11: De tijdloze.
12: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: soms wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.
0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld!
9: En een avonturenparcours!
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
10: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
14: Ego.

0: Klozen.
1: Live and kicking.
2: Een goeiemiddag, het is zaterdag en dat is ook dag 3 van Rock Werchter. We blikken nog even terug naar gisteravond, de afsluiter op de mainstage van Rock Werchter. En dat was een fantastisch concert van DXX. We laten ze nog even live klinken nu. Dit is DXX, gisteren dus live op de mainstage van Rock Werchter. Nu gewoon live in je radio. I dare you.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar een mond.
5: Habik?
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, dat kan ik wel smaken.
4: Of specialiteiten over de hele wereld.
5: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
6: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijdloze.

0: Knorren zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
6: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
8: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
9: De politie zal meerijden in de trein. En dat zal de hele zomer gebeuren, tussen Brussel en de kust, dat schrijft het Nieuwsblad. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. Op die manier moet overlast snel aangepakt worden, zegt de federale politie.
10: Voornamelijk zijn dat grote groepen jongeren die dan voor overlast zorgen. En dat is de reden waarom er meer politieaanwezigheid gaat zijn op de treinen, maar ook in de stations. De spoorwegpolitie samen met de lokale politiezones, voornamelijk op de as Brussel, Gent, Brugge, Oostende. En dan ook natuurlijk met Securrail van de NMBS samen. En het is om ervoor te zorgen dat die situatie beter gemonitord wordt, maar ook dat we sneller ter plaatse zijn als er zich problemen zouden voordoen.
9: De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump. Hij had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en migranten.
11: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
9: Over heel de VS zijn er festiviteiten en vanavond zou Trump in Washington D.C. speechen en daarna is er een enorme vuurwerkshow gepland. Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. En intussen bereiken de ticketprijzen voor de 8e finale tussen België en de Verenigde Staten maandagnacht op het WK recordhoogtes. De populariteit van de ploeg van gastland VS heeft daar veel mee te maken, want sinds de Verenigde Staten zich plaatste als groepswinnaar was de minimumprijs voor de 16e finale tegen Bosnië €2.700 voor een ticket. Voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs op €5.300. De beste plekken in het stadion kosten momenteel €9.300. Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week een beetje warmer.
7: De tijdloze. Tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Pearl.
1: De tijdloze live.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Ferre. Mijn allereerste festival ooit was Werchter. En om middernacht ben ik 16 jaar geworden op de wei van Werchter. Op het moment dat de Cooks net aan hun set gingen beginnen. En ik moet zeggen, ik luister misschien niet zo heel veel meer naar de Cooks. Maar als ik ergens toch nog eens naïef hoor, dan zal ik toch voor altijd aan de wei van Werchter blijven denken daardoor.
0: Lang leven Rock Werchter. Rock Werchter. Rock Werchter.

0: 18,99 €. Lunch Garden.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De tijd.

0: was, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi.
6: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
9: De politie zal meerijden in de trein. En dat zal de hele zomer gebeuren tussen Brussel en de kust. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. Zo moet overlast snel aangepakt worden, zegt de federale politie.
10: Het is op basis van een risicoanalyse. Dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Het is zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
9: In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een stepper gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De step botste op een kruispunt tegen een auto. Volgens het parket blijkt uit een eerste onderzoek dat de stepper voorrang had moeten geven. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. Over heel de VS zijn er festiviteiten. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump en hij had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en migranten.
11: We see our American identity under a renewed attack a generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
9: Intussen is paus Leo de 14e aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. En hij wil daar op deze onafhankelijkheidsdag van de VS de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij wijst de Amerikanen erop dat de Verenigde Staten net zijn ontstaan door migratie. De paus gaat daarmee in tegen de anti-migratiepolitiek van president Trump. Lampedusa is een Italiaans eiland in de Middellandse Zee en een van de belangrijkste plekken waar migranten uit Afrika aankomen in Europa. En de ticketprijzen voor de 8e finale op het WK voetbal bereiken recordhoogtes voor de wedstrijd tussen België en de Verenigde Staten maandagnacht. De populariteit van de ploeg van gastland VS heeft daar veel mee te maken. Want sinds de Verenigde Staten zich plaatste als groepswinnaar, was de minimumprijs voor de 16e finale tegen Bosnië €2.700 voor een ticket. Voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs op €5.300. De beste plekken in het stadion kosten momenteel €9.300. Het is zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken. Kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden.
2: De tijdloze.
12: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
7: En een avonturenparcours!
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.

0: Wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de solden.
3: Nee, solden.
2: Solden?
3: Een S solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure. Lotto is op zoek naar een mond.
4: Heb ik?
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, dat kan ik wel smaken.
1: Of specialiteiten over de hele wereld.
4: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: De tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Meti Market.
2: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: De prijzen in de supermarkt zijn lichtjes gedaald. En dat is voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Vooral groente en fruit zijn goedkoper geworden. Andere producten zijn wel nog duurder geworden, zegt Testaankoop.
6: Dan kijken we vooral richting vers vlees, verse vis. Lamsvlees bijvoorbeeld is een heel pak duurder geworden. En ook koffie, hebben we de voorbije jaren gezien, is al heel veel gestegen en is ook het voorbije jaar toch wel weer gestegen. Een 5-10% afhankelijk of je gemalen koffie wil of koffie in pads.
5: Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten met vluchtelingen. En Philip Heijmans, daar zou van alles fout zijn gelopen.
7: Ja, verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Seppe Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten en dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
5: De politie zal meerijden in de trein en dat zal de hele zomer gebeuren tussen Brussel en de kust. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. Overlast moet zo snel aangepakt worden, zegt de federale politie.
8: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Dus zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
5: En paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij bracht er een bezoek aan een migrantenkerkhof, sprak met migranten en hulpverleners en hij leidde er ook een mis. Hij wil daar ook op de Onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij wijst de Amerikanen erop dat de Verenigde Staten 250 jaar geleden net ontstaan zijn door migratie. En de paus gaat daarmee in tegen de anti-migratiepolitiek van president Trump. Lampedusa is een Italiaans eiland in de Middellandse Zee en een van de belangrijkste plekken waar migranten uit Afrika aankomen in Europa. Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer.
9: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
5: De tijdloze live.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Zee de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
7: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
6: Doorbakken.
7: Zeker?
6: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes.
10: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
11: In Walibi!
12: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 70.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Jorgo. Mijn tofste en meest memorabele Werchter-ervaring was in 2015. Patti Smith kwam optreden. Echt wel een legendarische zangeres in een volle tent op Werchter, waar dat jong en oud samen in een hete tent rondsprong en meezong bij de schoonste nummers dat zij ons bracht.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. De prijzen in de supermarkt zijn lichtjes gedaald. En dat is voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden.
4: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
3: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel opnieuw duurder geworden. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten met vluchtelingen. En Filip Heijmans, daar zou van alles fout zijn gelopen.
5: Ja, verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Seppe Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten en dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
3: En paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij bezocht er een migrantenkerkhof, sprak met migranten en hulpverleners en hij leidde er ook een mis. Lampedusa is een Italiaans eiland en het is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee willen oversteken. Het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, zegt correspondent Andrea Vrede.
6: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
3: Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden maximum. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan een beetje warmer.
2: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be. Krevel.
4: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
3: Krevel. Leef beter.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: En goedemiddag, het is zaterdag en meteen ook dag 3 van Rock Werchter er al. En ook vandaag staan daar een paar fantastische tijdloze artiesten te blinken op dat visje. Haunted Youth onder andere, want die zijn ook al tijdloos. Beirut komt met Burninger van The National. En ook Gorillaz en Pixies staan op dat visje vandaag. Allemaal live op Rock Werchter. We gaan nog eens terug naar de live-opname van de Gorillaz die vandaag dus op Rock Werchter staan. We gaan terug naar Rock Werchter 2018. Dit zijn Gorillaz live. Met Feel Good Inc.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de

0: €18,99. Lunch Garden.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: met kortingen tot min 50%.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Lotto is op zoek naar een mond.
3: Wat heb ik?
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, dat kan ik wel smaken.
2: Of specialiteiten over de hele wereld.
3: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan. Adventure is everywhere.
5: Kom naar de Solden.
6: Nee, Solden.
5: Solden?
6: Een S Solden bij AS Adventure.
5: AS, dat is ook al mijn S.
6: Ja, Solden bij AS Adventure.
5: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
6: Nee, het is Solden.
5: Shit.
6: En zondags open.
5: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Ja, mensen.

0: Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
2: De prijzen in de supermarkt zijn lichtjes gedaald. En dat is voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden.
3: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
2: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel opnieuw duurder geworden. In Antwerpen is iemand op een step aangereden door een brandweerwagen. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op een kruispunt van de weg die de stad met de haven verbindt. De brandweerauto was met sirene en zwaailichten op weg naar een interventie. De omstandigheden van het ongeval in Antwerpen moeten nog onderzocht worden en ook wie de stepper precies is. In de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de sprintrace gewonnen voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als 6e. Dankzij de overwinning vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-tussenstand. En rond 5:00 start in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk met een ploegentijdrit. Christophe Van de Goor, een Tour de France die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet zo vaak, hè?
4: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Hè. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden. Namelijk, de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Moschwig al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos.
2: Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken, maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, temperaturen tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan elke dag een beetje warmer.
1: De tijdloze. Tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld!
6: En een avonturenparcours!
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Sylvie en mijn leukste herinnering aan Rock Werchter was in 2010. Het was het afsluitende concert met Pearl Jam. Mijn zoon was toen 10 jaar en het was zijn allereerste rockfestival en hij keek er zo hard naar uit. Maar hij was niet groot, dus hij zat op de schouders van mijn man. En toen kreeg hij allemaal bekertjes bier rond zijn oren, dus hij was wel even gechoqueerd. Maar daarna vond hij het echt geweldig en zongen we allemaal samen mee.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. Invalidie!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: De Tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
7: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatke, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
15: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
16: In Antwerpen is iemand op een step aangereden. De man van 31 werd gegrepen door een commandowagen van de brandweer. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op een kruispunt van de weg die de stad met de haven verbindt. De brandweerauto was met sirene en zwaailichten op weg naar een interventie. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De organisatie van Werchter Boutique gaat tickets een stukje terugbetalen nadat het festival vorige week zaterdag vroeger moest stoppen door het dreigende noodweer. De afsluiter Katy Perry kon daardoor niet optreden. Als je gewoon dagticket van 131 euro kocht, dan krijg je 20 euro terug. Kocht je een Golden Circle ticket van 184 euro, dan krijg je 25 euro terug. Wie een ticket had, zal hierover een mailtje krijgen. In Zuid-Frankrijk, in het departement Aude, zijn nog altijd 150 brandweermensen de brand aan het blussen die donderdag is ontstaan. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet voorbij, dat zeggen de hulpdiensten. In 6 departementen in de regio geldt ook code rood voor brandgevaar. En op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog kleine bosbranden. In de streek rond Perpignan zijn gisteren 3000 mensen geëvacueerd. 3 grote campings zijn verwoest. En straks om 5:05 begint in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. De eerste rit is meteen een ploegentijdrit en door nieuwe regels kan dat meteen ook boeiend worden, zegt Christophe van de Goor.
17: Namelijk, de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen, waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos. Wereldkampioen Pogacar kan voor een 5e keer de Tour winnen. Met amper 16 koersdagen verschijnt hij fysiek en mentaal fris aan de start als antwoord op de uitgebluste indruk vorig jaar in de ronde. De hoop op winst blijft levendig bij de concurrentie, maar wellicht is dat ijdele hoop.
16: Deze namiddag opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer.
2: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De tijdloze dansant. Vrijdag op Soirée.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: feitloze.
1: Live and kicking.
2: Goedemiddag, het is zaterdag en het is dag 3 van Rockwerchter. En een van de namen die tijdloos zijn en al heel lang meegaan, dus bestaan al 40 jaar, dat is natuurlijk Pixies. Vanavond treden ze op Rockwerchter om 10 uur in de barn. En dit is een opname van de Pixies van 4 jaar geleden, want toen stonden ze daar ook al een geweldige voorproever. Dit zijn de Pixies live. Here comes your man.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: tickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.
3: Technologie geeft niet.

0: pech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
9: De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Want vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het Vlaams departement Zorg roept daarom nu al op om jezelf en anderen goed te beschermen tegen de warmte.
10: De zon buiten houden, de gordijnen dicht houden, de zonnewering aflaten, zodat het binnen fris blijft. Anderzijds is het ook belangrijk om te kijken in de omgeving of dat daar geen mensen zijn die kwetsbaar zijn, die er misschien alleen voor staan, om te kijken of zij toch ook nog extra ondersteuning nodig hebben.
9: En de vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden gestopt. De organisatie van Werchter Boutique gaat tickets een stukje terugbetalen nadat het festival vorige week zaterdag vroeger moest stoppen door het noodweer. De afsluiter Katy Perry kon daardoor niet optreden. Als je een gewoon dagticket kocht, dan krijg je €20 terug. Kocht je een Golden Circle ticket, dan krijg je €25 terug. In Zuid-Frankrijk, in het departement Aude, zijn nog altijd 150 brandweermensen de brand aan het blussen die donderdag ontstond. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet voorbij, zeggen hulpdiensten. In 6 departementen in de regio geldt code rood voor brandgevaar. En ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog kleinere bosbranden. In de streek rond Perpignan zijn gisteren 3000 mensen geëvacueerd en 3 grote campings zijn verwoest. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens de nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, uitgeschakeld. En Glenn Martens, dat is een ferme stunt.
11: Dat kan je wel zeggen met Jelena Rybakina, Tof. Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse. Al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon liggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de 8e finales.
9: En bij de mannen speelt Sisu Berghs op dit moment ook in de 3e ronde. Berghs won de eerste set tegen de Brit Arthur Ferry. Opklaringen, later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken, kans op een plaatselijke bui en tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en het wordt al maar warmer.
12: De tijdloze. Tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: De tijdloze live.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Jules en mijn favoriete Werchter-moment was in 2012... toen Jack White zijn eerste solo-optreden gegeven had in ons land. En dat was een supergoed concert. En zijn afsluiter was dan natuurlijk Seven Nation Army. Als je nu fan bent van Jack White of niet, iedereen kent dat. Een gans die wij ging volledig mee en was echt fantastisch. Echt kippenvel, je haar die begint recht te staan en zo. En voor ja, 3-4 minuten lang echt hemel op aarde.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Solde bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost die €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
11: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
12: De tijdloze.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
6: in Walibi!
7: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50%.

0: €1,99. Lunch Garden. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Code
2: yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
5: En we gaan meteen naar het wielrennen. Want de Ronde van Frankrijk start met een ploegentijdrit in Barcelona. Rond dit uur rolt het eerste team van het startpodium. En Christophe Van de Goor, is die 113e editie van de Tour nu officieel begonnen?
6: Bijna. Over een kleine 3 minuten gaat de eerste ploeg van start in de tijdrit over 20 kilometer. Langs een aantal iconische plekken en bouwwerken. Zoals natuurlijk de Sagrada Familia, om dan te finishen op de Olympische heuvel van Montjuïc. En nog niet zo lang of nog niet zo vaak is deze ploegentijdrit zo gehyped als nu. Waarom? Dat heeft alles te maken met een nieuwe regel waarbij de individuele tijd van iedere coureur telt. De strijd voor de gele trui zal daarom meteen tussen de kopmannen worden uitgevochten om Pogacar, Vingegaard en andere Evenepoels misschien nu al kostbare tijd te doen verliezen.
5: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gestund door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Dat is het nummer 2 van de wereld en voormalig winnares. Mertens haalde het in 2 sets en staat zo in de 8e finales. En ook het nummer 3 van de wereld, Iga Świątek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van de Filipijnse Eala. Chefkok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de krant De Morgen vandaag. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen een job oefenen in een restaurant. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die mensen ook inschakelde voor eigen projecten waarvan de winst bij hem terecht kwam. Hij ontkent de beschuldigingen.
7: We hebben van de FOD Financiën inspectie gehad. We hebben een boekhouder, zowel op de VZW en een andere boekhouder op mijn BVBA, die dat daar gewoon echt maandelijks mee bezig is. Ik denk dat dat aan de overheidsinstanties is om daar een oordeel over te vellen en niet aan een journalist. Tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat er totaal geen financiële gekke constructies zijn. Dat is er zeker niet. Maar blijkbaar is het toch mogelijk om dat in de pers te brengen.
5: En de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Want vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. Al zeker tot en met vrijdag. Het is belangrijk om nu al te waarschuwen, zegt het departement Zorg.
8: Enerzijds omdat gezondheidswerkers moeten de kans krijgen om preventieve maatregelen te nemen. Als we dat pas maandag afkondigen, dan hebben we de start al gemist. En dat zou jammer zijn. En anderzijds omdat individuen, personen moeten er ook op voorbereid kunnen zijn. De zon buiten houden, de gordijnen binnen dicht houden.
5: En de vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden gestopt. Vanavond is licht bewolkt, vannacht meer wolken met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui en maxima tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week dus vaak brede opklaringen en de temperatuur gaat dus stijgen vanaf donderdag tot rond 30 graden of meer.
0: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Soirée Tropicale in Eppichem.
4: Are you ready to party?

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Deals.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Lotto is op zoek naar een mond.
4: Wat heb ik?
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, dat kan ik wel smaken.
3: Of specialiteiten over de hele wereld.
4: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
5: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Goedemiddag, het is zaterdag en Rock Werchter is in volle gang. En veel mensen kijken uit naar de geweldige tijdloze naam. Want dat is natuurlijk Gorillaz. Tijdloos helemaal zijn ze. Gorillaz, de band van onder andere Blur-zanger Damon Albarn. Ze treden op vanavond om 9 uur. Dit is een eerdere live-opname van hen van Op Werchter. Want ze stonden daar ook al in 2018. Dit zijn Gorillaz Live, Clint Eastwood.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

I'm feeling glad. I got sunshine. Where? What? The future.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is the mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand. 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
8: De Tijdloze.
9: Een zee van tijdloze muziek.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
5: En we gaan meteen naar de Ronde van Frankrijk. Die is vandaag gestart met een ploegentijdrit in Barcelona. De eerste teams zijn ondertussen al gefinished. Christophe Van de Goor, welke ploeg heeft momenteel de beste tijd?
6: Wel, dat zijn de Fransen van Groupama FDJ. En we zien inderdaad dat ieder team zijn kopman of de beste klimmer van de ploeg lanceert op die slotklim op Montjuïc om die solo af te werken. En bij FDJ was dat Romain Grégoire, die in het voorjaar nog top 10 was in de drie Ardennen-klassiekers. Bij Lotto is zo net ook de zieke Arnaud Delis van start gegaan. Hopelijk kan hij binnen de tijd eindigen. En dan is het wachten natuurlijk op de topteams. Met aan het einde Little Trek met Red Bull. Bora Hansgrohe voor Remco Evenepoel. Team Visma voor Jonas Vingegaard. En om een paar minuten voor zeven het team van de viervoudige toerwinnaar Tadej Pogacar, Team UAE.
5: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gesteund door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Dat is de nummer 2 van de wereld en voormalig winnares. Mertens haalde het in 2 sets en staat zo in de 8e finales. Ook het nummer 3 van de wereld, Iga Świątek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van de Filipijnse Ayala. En Zizou Bergs speelt op dit moment in de derde ronde tegen de Brit Ferry. Bergs staat 2-1 voor in sets. De huisartsenwachtpost Druivenstreek met onder meer de gemeenten Tervuren en Overijse wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon opnemen en beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorig weekend extreem hoog op, soms tot 3 uur. Dat kwam omdat er te weinig mensen waren om de oproepen te beantwoorden. En in Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare verwoest. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar. Meer dan 1.000 brandweermensen zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De Europese Unie stuurt intussen ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur helemaal plat gebrand. Vanavond is licht bewolkt, vannacht meer wolken met kans op wat gedruppel, minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maxima tot 27 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur, vanaf donderdag tot rond 30 graden of meer.
4: Dit is de tijdloze.
7: Are you ready to party?
8: Zeker ready to party. 44 speelt weer ten dans met platen van onder andere Groove Armada, James Brown is erbij, ELO, The Electric Light Orchestra, Status Quo, Lou Reed, The Marvelous, Hole en Legends, Daft Punk met Digital Love. Dansen maar, het is zaterdagavond. Goedenavond.
4: De tijdloze dansant.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: We're about ready to have a party.
3: De tijdloze dansant.
4: Cool. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it.

0: Super Plus Deals van Delhaize, gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Okay, party people in the house.
4: De tijdloze dansant.
5: Oh,

0: Klose. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Voeren in Limburg is een dode gevallen bij een tractormeeting. Het gaat om de bestuurder van een tractor, een man van 62. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs, zegt Bruno Copijn van het parket.
2: In Voeren, tijdens een kolonne van tractoren, heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. De juiste oorzaak van het ongeval is momenteel voorwerp van een onderzoek. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die er plaatsen zal proberen na te gaan wat de oorzaak is van dit ongeval.
1: De tractormeting is stopgezet. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Omdat de wachttijden daar volgens de huisartsen sterk opliepen tijdens de hittegolf van vorige week. Soms tot 3 uur. Dat kwam door een tekort aan operatoren. Eigen onthaalmedewerkers van de huisartsenwachtpost zullen nu tijdelijk de telefoon beantwoorden. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke zegt in een reactie dat hij de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten wil overnemen van Binnenlandse Zaken. In het noorden van Portugal hebben natuurbranden nu al 11.000 hectare natuur in vlammen doen opgaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. De Ronde van Frankrijk is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona. De favorieten zijn ondertussen allemaal onderweg. En Christophe Van der Goor, wie lijkt het best voor de dag te komen?
3: Wel, tot nu toe de beste tijd op naam van tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, Philippe Ocana. Maar misschien kan de Barcelonees Juan Ayuso, die rijdt voor Little Trek, die tijd nog verbeteren. Nee, dat lukt op dit eigen ogenblik niet. Maar wel een prima prestatie voor de Spanjaard. Hij rijdt voor Little Trek. Op dit ogenblik kunnen we alleen zeggen, alle ploegen die zijn voorbijgekomen bij het eerste tussenpunt, na een kilometer of 5. En daar heeft een Ineos de beste tijd voor Little Trek. Voor ook nog Team Visma met Vingegaard. En Tadej Pogacar moet daar 5 seconden toegeven. Remco Evenepoel met zijn Red Bull ploeg toch al 13 seconden. Dus onze landgenoot geeft wel de indruk veel beter te kunnen, maar moet voorlopig nog altijd het gezelschap dulden van zijn ploegmaats. Misschien kan hij straks op de Olympische berg van Montjuïc nog een en ander goedmaken.
1: Oké, dankjewel Christophe. En op het WK voetbal is de wedstrijd de eerste 8e finale begonnen. Canada speelt die in Houston tegen Marokko, dat in de vorige ronde Nederland uitschakelde. Het staat er nog 0-0 en je kan die wedstrijd live volgen via Sporza op Radio 1 en op VRT Canvas. Het is licht bewolkt vannacht, meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.
4: Montag lieben, glazen globen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Voeren in Limburg is een dode gevallen tijdens een meeting van oude tractors. Het gaat om een van de bestuurders. Vermoedelijk is hij met zijn tractor gekanteld in een bocht. Dat wordt nu onderzocht, zegt Bruno Coppa van het parket.
3: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelze-Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
2: Het evenement is meteen stopgezet. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag op de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreme warm weer in de hoofdstad Washington dreigt de feestelijkheden te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad al geannuleerd, maar er is nog wel veel meer te doen, zegt Thomas de Graven.
4: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
2: Sport op het WK voetbal spelen Canada en Marokko voor een plek in de kwartfinales. Bij de rust staat het daar nog 0-0. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 zometeen en op VRT Canvas. In de ronde van Frankrijk heeft de Deen Jonas Vingegaard de eerste gele trui te pakken. De Tour is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona in Spanje. Het verslag is van Christophe van der Goor.
5: Jonas Vingegaard heeft dus een eerste confrontatie gewonnen, in seconden uitgedrukt verwaarloosbaar, maar mentaal gezien niet onbelangrijk. Vingegaard en zijn team Visma reden 11 seconden sneller door het prachtige Barcelona dan Tadej Pogacar en de zijne. De Spanjaard Juan Ayuso en zijn trekformatie deden het prima en eindigden in het sok van Pogacar en co. Remco Evenepoel wist de schade te beperken en moest 19 seconden prijsgeven op Vingegaard en 7 op Pogacar. Gian Uytenbroek zat dan weer een off day en verloor al 2 minuten.
2: In het tennis is Siso Berghs uitgeschakeld in de 3e ronde van Wimbledon. Berghs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkeltoernooi daar. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Het weer vanavond ligt bewolkt. Vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: Rob Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Charlotte en vroeger Werchter, dat was de start van de zomer. Hadden wij een goed rapport, dan betaalden mijn ouders het Werchter-ticket. Voor mij was dat oprecht de start van de zomer. Met vrienden, even u amuseren, examens vergeten. Ik doe dat nu nog elk jaar. Mijn ouders betalen dat jammer genoeg niet meer, hier bij een warme oproep. Maar ja, sfeer, de schaduw opzoeken als het warm was. In de tent gaan schuilen als het regende. Werchter, dat is voorbij de zomer.
0: Lang leven, Rock Werchter. Rock Werchter.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg is bezorgd over de scoutskampen die deze zomer in zijn gemeente plaatsvinden. In een bos in de buurt van L'Église is gisteren een kudde van 20 schapen doodgebeten, wellicht door wolven. De komende weken zijn daar 19 scoutskampen. Maandag is er overleg over een eventuele verplaatsing van die kampen. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag om de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreem warme weer in de hoofdstad Washington D.C. dreigt de feestelijkheden wel te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad geannuleerd, maar er is wel veel meer te doen, zegt Thomas de Graven.
3: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
2: Sport in de Ronde van Frankrijk heeft Visma Lisebike de openingsetappe gewonnen. Het was een ploegentijdrit in Barcelona. Het team van Jonas Vingegaard was 12 seconden sneller dan UAE van Tadej Pogacar. Vingegaard is ook de eerste leider in de Tour. Remco Evenepoel liever verloor 19 seconden. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
4: We hebben gewoon tijdens het gereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden, wat altijd een beetje kan gebeuren, maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen, ook in het slot, om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. En dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
2: In de tennis is Siso Bergs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Bergs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkel toernooi. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. En op het WK voetbal is Marokko als eerste op weg naar de kwartfinales. Zit daar in de absolute slotfase tegen Canada. Staat er 0-3 doelpunten van Unahi en 1 van Raimi. Marokko speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur. Vanavond ligt bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar Koen Braakman, het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept.
3: Ja, en tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken is er bij de noodcentrales geen verbetering.
2: Koen, dankjewel. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk alle scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester wil nu garanties van experts.
4: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
2: De burgemeester wil geen enkel risico nemen voor de kinderen. Sport op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Canada met 0-3. Een verslag van Geert Hermans.
5: Marokko speelde een erg povere eerste helft en kwam een paar keer goed weg tegen een enthousiast gestart Canada. Maar in de tweede helft vonden de Marokkanen zonder de geblesseerde Saibari intussen hun beste niveau terug en konden ze toch nog 3 keer scoren. 2 keer via Unai en 1 keer van Rahimi. Voor een verdienstelijk Canada zit het toernooi erop. Marokko speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk of Paraguay.
2: Ja, die wedstrijd begint straks om 11 uur te volgen op VRT1. In de Ronde van Frankrijk is de eerste gele trui voor de Deen Jonas Vingegaal. Met zijn team Visma Lease Bike won hij de ploegentijdrit in Barcelona. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, verloor 12 seconden. Er staat derde. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
6: We hebben gewoon de tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er 2 kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden. Wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. Ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
2: Het weer nog, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui, vooral in het noordoosten, met temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

even though you can.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schapers. In de Verenigde Staten zijn op deze 4th of July de festiviteiten voor 250 jaar onafhankelijkheid aan de gang. Straks is er ook een toespraak van president Trump als afsluiter. Daar is wel wat kritiek op, zegt Thomas de Graven in Washington, dat de president vooral zichzelf in de kijker wil zetten.
3: De president heeft een eigen feestcomité opgericht, organiseert bijvoorbeeld dat UFC-gevecht, dat kooigevecht op het gazon van het Witte Huis op zijn 80ste verjaardag. En ook vandaag is de serie vanavond een organisatie van de president. En heel veel Amerikanen voelen daarom dat dit niet per se hun feest is hier in Washington D.C. Je ziet ook heel veel mensen die wegblijven van deze State Fair om die reden. Die voelen van ja, wij willen daar zelfs niet aanwezig zijn.
2: In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is de politie op zoek naar Matteo, een jongen van 10. Hij is voor het laatst gezien rond 4:00 vanmiddag aan een sporthal in Buggenhout. Daarna is hij niet meer thuisgekomen. Hij draagt een rood t-shirt, een zwart-gele short en sandalen. Er is een zoektocht aan de gang, onder meer met een politiehelikopter en een speurhond. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. In de komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester wil nu garanties krijgen van experts.
4: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
2: De burgemeester wil geen enkel risico nemen. Sport op het WK voetbal beginnen Paraguay en Frankrijk zo meteen aan hun 8e finale. En wie wint, neemt het in de volgende ronde op tegen Marokko. De Marokkanen wonnen eerder vanavond met 0-3 van gastland Canada. De wedstrijd is zo meteen te volgen op VRT1. Het weer vannacht, meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. De tijdloze live.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Mis niet van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
0: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
3: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
4: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
2: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quintin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept. Meer uitleg door Koen Braakman.
5: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken is er bij de noodcentrales geen verbetering.
2: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
6: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
2: En op het WK voetbal zit de achtste finale tussen Frankrijk en Paraguay er bijna op. Frankrijk staat 0-1 voor. De wedstrijd wordt gespeeld in Philadelphia bij temperaturen tot 38 graden. De winnaar neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat de voorbije avond een van de gastlanden versloeg. Tegen Canada werd het 0-3. En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen, bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming gebeurt enkele uren voordat de Amerikaanse president Trump er een toespraak zou geven. Het weer gooit tijdens de feestelijkheden heel wat roet in het eten. Eerder werd in Washington ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een grote luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze